dit kwek, kwakken, je moet als een fan doen. Naar beneden moet je gaan, lick dat. Lick dat. Hoe die beats maakt het viezer.